0: Jij mag mijn zesterig van mij. Jij is zesterig.
1: Lekker man, hier bij Remoer FM. En gaf je gauw speel Bernice West. En zij gaan zingen. Lyfie, so sta maar recht daar so met jou lyfie, voor die spiel as jou vrou en jou naasbestaan is nie, na by jou is nie, kyk nie jou lyfie daar voor die spiel en hy gaan nie, gooi daar lyfie papie, gooi hom.

0: gaan. Daar wil bloed hele bliksems van tien.
1: Ons allemaal het een plekje waar iedereen wil gaan. Al is het dan nou loftes of langs er is die spa.